mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer meer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik

in de hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger, tot zij hem ontvangt, zij die ik mis.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen, maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn 2 mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. En de Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer nog vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, het is droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

vogel die je vliegen leert. De trooster als het leven jou bezeert. Maar niemand als je in jezelf verkeert.

slaap nu maar zacht. Ik doe het licht wel uit. Je bent zo mooi als jij je ogen sluit. Mijn handen strelen zacht je blote huid. Zo puur kan liefde zijn. Zo puur kan liefde zijn.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water meer uit sloten en beken te halen uitgebreid. Er gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. En ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. En de gemeente Leiderdorp in Zuid-Holland heeft aangifte gedaan van diefstal. In een woonwijk is een complete pannakooi gestolen. De gemeente heeft geen idee waar de metersgrote kooi om in te voetballen is gebleven. Vanwege bouwplannen moest de pannakooi op termijn in Leiderdorp nog wel verplaatst worden, maar daar was nog niets voor geregeld. De gemeente hoopt dat het speeltoestel snel weer boven water komt. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft ook droog. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

zoek naar een kroeg, slenter langs de gracht. Net als vroeger, het is middernacht. Ik mis je helemaal niet. Ik hang aan de bar, bestel nog een bier. Met jou was ik toen ook heel vaak.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren nog dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan er 2 ernstig aan toe zijn. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje afgelopen dag nog maatregelen moet nemen. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft droog bij 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur ook niet op de hoogte was. Bij aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen en een tiental gewonden gevallen. Volgens de burgemeester kwamen ook meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen terug. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd. En uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit de koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer, het is droog en plaatselijk is er kans op mist bij 10 tot 15 graden. Overdag veel zon en droog, in de middag wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal.
2: De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle toernooien die door de FIFA worden georganiseerd. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen. Zo'n 10 mensen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. 2 dagen geleden was er ook een grootschalige Russische aanval op Oekraïne. Toen kwam een Russische raket in Polen terecht. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd en uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De bewoners van ruim 40 woningen in het Utrechtse Bilthoven moesten gisteravond urenlang hun huis uit vanwege een auto waar mogelijk gevaarlijke stoffen in lagen. Rond 1 uur vannacht konden ze weer terug nadat er geen gevaar bleek te zijn. De politie heeft wel 2 verdachten aangehouden. Waarvan ze worden verdacht is nog onbekend. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met her en der wat stapelwolken. Lokaal kan er een bui vallen, het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

staat het morgen in de krant. Ik mis alle straten van Eindhoven, Groningen en Rotterdam. Waar te veel naar elkaar gekeken wordt. Ze schuilen tot de buien stop.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken is voorlopig van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump ingetrokken. Dat gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. Honderden mensen hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal de exclave binnen, vaak zwemmend of over hekken heen klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om. Volgens de Spaanse overheid zijn de meeste migranten inmiddels vrijwillig teruggegaan. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval van vannacht volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen geleden. Daarbij kwamen 10 burgers om. En ook kwam een Russische raket in Polen terecht. In Amsterdam is vanmiddag de Canal Parade, de jaarlijkse botenparade. Deze editie is in het kader van de World Pride. 80 boten varen onder meer over de Prinsengracht om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Een week na de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn is er extra aandacht voor de veiligheid. Zo zijn er onder meer betonblokken geplaatst, zodat er geen auto's door zouden kunnen. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Lokaal een bui bij 22 tot 26 graden. Morgen dan flink wat zon en droog met 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

zijn we verzopen met z'n allen in de bakel. Het ging van 0 naar de 100%. Maar Flem, het is pas 10 uur.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot voor alle toernooien van de FIFA. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen, zegt burgemeester Klitschko. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval eerder deze week, waarbij een raket in Polen neerstortte. Honderden mensen die hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal Ceuta binnen, vaak zwemmend of over de hekken klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om het leven, velen verdronken. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat stelt belangenvereniging COC Nederland in het Parool. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten. Maar dat is volgens COC veranderd. Het aantal meldingen van geweld en discriminatie tegen de LHBTI-gemeenschap is in 3 jaar tijd bijna verdubbeld. En vanmiddag wordt tijdens de botenparade in Amsterdam aandacht gevraagd voor de regenbooggemeenschap. Het weer nog. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Het kan her en der wat stapelwolken nog zijn, lokaal wat regen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken is van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen ingetrokken om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump. Het gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. En de vraag is wat het terugtrekken van de plannen betekent voor de positie van Infantino, die al tijden stevig onder vuur ligt, ook binnen de FIFA zelf. Een bestuurder sprak van een eenmansactie van Infantino. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook raakten bijna 30 mensen gewond. Oekraïne wist maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Het land kampt al langer met een tekort aan onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. President Zelensky deed daarom weer een herhaalde oproep om meer steun. En door de Russische aanvallen van vannacht kwamen mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De nieuwe burgemeester van Manchester is van de Britse regeringspartij Labour. Beth Craig won de verkiezingen. Ze is de opvolger van Andy Burnham, die sinds vorige maand de nieuwe Britse premier is. De zege van Craig is een opsteker voor de Labour-partij, die er in allerlei peilingen niet goed voor staat. Afgelopen mei leed de regeringspartij nog grote verliezen bij de lokale en regionale verkiezingen. En Craig was eerder al lokale burgemeester van Manchester onder Burnham. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat zegt COC Nederland op de dag van de Canal Parade in Amsterdam. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten en de acceptatie van de LHBTI+ gemeenschap. Maar COC zegt dat er veel is veranderd en roept op tot actie vanuit Politiek Den Haag. Het weer. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der zijn nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Muziek bij de koffie met Marcel Druijf.

Nou, ik weet het wel hoor. Tot 12 uur muziek bij de koffie. En dat gaan we prima doorstaan met z'n allen. Hele goede morgen en leuk dat je erbij bent bij die 2 uur muziek bij de koffie. We kijken even naar de verkeerssituatie op dit moment. Want ja, het is Zwarte Zaterdag. Dat betekent dat de wegen in Europa gaan vollopen. Hè? En niet een beetje druk, maar heel erg druk. Nou, in de regio valt mee, daar zijn namelijk helemaal geen vertragingen. Wel was er gisteren eventjes natuurlijk spannend nieuws. Gisteravond 2 meerderjarige mannen die zijn aangehouden voor hun betrokkenheid bij een auto waar mogelijk gevaarlijke stoffen in lagen. Vanwege het onderzoek werd een flat aan de Melkweg in Bilthoven uit voorzorg urenlang ontruimd. Nou, en uiteindelijk werd er niks gevonden in die auto en werd de straat weer vrijgegeven, zo rond een uurtje of 1. Dat was dus gisteravond. Zometeen gaan we bellen met Bert van Linden. Die zit in Italië vakantie te vieren. Heeft wel de onderwerpen van uitzending van Noordwest Utrecht. En dat wordt morgen uitgezonden op Ustad. Welke onderwerpen dat zijn, dat horen we dus zometeen van hem. We hebben uitgebreid weerbericht, ook niet onbelangrijk. En we hebben nog wat leuke uittips. En natuurlijk jouw verzoekje als je hem doorgeeft. Marcel@bingofm.nl. Gaan wij luisteren naar Bluff.

0: s'avonds cappuccino besteld. Ja, dan klopt er eigenlijk iets niet.
1: Nee, dan gaat het niet goed in het hoofd van de Italianen, hè?
0: Ja, maar dat wil niet zeggen dat wij dat natuurlijk niet doen, maar dat is even wat anders.
1: Ja, dat begrijp ik. Hé, je zei net aan de telefoon dat het vannacht een beetje ongeonweerd heeft bij jou.
0: Ja. Nou, de temperaturen hier overdag die zijn nu momenteel rond 4, 35 graden. Mm-hmm. Vannacht heeft het inderdaad even geonweerd. Dat ging even kort maar krachtig, laat ik het maar even zo zeggen. Wat regen erbij, maar het is nu weer een stralende dag eigenlijk.
1: Ja,
0: dus het is allemaal weer prima in orde.
1: Ja, en deze zaterdag is ook de zwarte zaterdag in Europa, maar daar jij totaal geen last van. Nee, jij zit lekker op dat terras.
0: Wij zitten op het terras, kijk, en het is net wat je zegt, het is zwarte zaterdag. Nou denk ik eerder dat het allemaal deze kant op komt, naar het zuiden toe. Het vakantieverkeer wat natuurlijk over in Italië, Oostenrijk, Duitsland gaat, zou daar natuurlijk ook wat last van kunnen hebben, maar ik denk meer dat het de andere kant op gaat.
1: Ja, goed, dus wij.
0: Maar goed, dat is... wij hebben er op dit moment geen last van.
1: Nee, zeker niet. Zeg Bert, heb jij ook een papiertje voor je liggen met de onderwerpen van Ondiep TV?
0: Ik heb ze hier bij me en we hebben er natuurlijk weer die drie. Het eerste item wat in de uitzending zit, dat is een verkiezingsgesprek over wonen. Dat hebben we al eens eerder uiteraard uitgezonden. Mm-hmm. Dan hebben we een feest wat om 6:00 's morgens werd gehouden. In een of ander buurthuis of in een of ander buurtcentrum. 6:00 's ochtends, hè, dat hadden ze dan ook. En dan hebben we dus FC Ondiep. Die wint dat horeca-toernooi wat ooit is gehouden is. In juli, geloof ik.
1: Ja.
0: Die zit er ook in.
1: Oh ja, ja, oké.
0: Okay. Ja, goed, het is alweer even een tijdje geleden. Maar dat zijn de onderwerpen die nu herhaald worden in de uitzending van morgen.
1: Ja, van morgen Utrecht Noordwest.
0: Utrecht Noordwest, ja. En dan rond de klok van 6:00 op die stad.
1: Goed. Helemaal mooi, Bert. Zeg, ik ga jou niet langer van je cappuccinootje afhouden.
0: Nee, dat is prima, joh.
1: Ik ga je nog een hele leuke week toewensen. En volgende week, dan bel ik sowieso weer. Maar dan ben je onderweg waarschijnlijk.
0: Ja, dan als je volgende week belt, dan zitten we waarschijnlijk ergens op de Brenner.
1: Ah, ja, maar dat duurt nog een hele tijd, Bert.
0: Dat duurt nog eventjes. Ja, maar voor het is zover. Nou, ik heb ook begrepen, vanavond speelt FC Utrecht tegen Sevilla.
1: Oh.
0: Dus een loopse wedstrijd in het stadion Galgenwaard. Dus,
1: hoe ga je die volgen dan?
0: Nou, ik heb volgens mij wordt hij ook uitgezonden op ESPN. En ik kan wel ESPN hier op een laptop bijvoorbeeld kijken.
1: Ja, oké. Okay. Nou, helemaal goed. Goed, Bert.
0: Ja?
1: Dan wens ik je een fijne wedstrijd. En een hele fijne tijd daar nog. Ik zou zeggen ciao.
0: Ja, ciao. En succes weer met je programma.
1: Ja, dankjewel, Bert.
0: Oké, okay, hoi.
1: Dag.
0: Hoi.
1: Dat was Bert van Linden aan de telefoon. Rechtstreeks vanuit het Gardameer. Of vanaf het Gardameer. En wij gaan ook Italiaanse muziek luisteren. Het is namelijk de belangrijkste schijf voor deze week. De bingo schijf. Van Wesley Bronkhorst.

Mike Petersen hoorde je. En samen zijn we één. Daarvoor de bingo schrijf voor deze week. Wesley Bronkhorst en Tutti Colori. En daarvoor hadden we dus Bert die aan het Gardameer zat. Maar ik zie dat hij beter aan het Siciliaanse strand had kunnen zitten. Daar zijn woensdag pakketten met geld aangespoeld op het strand. Ja, zo'n 700.000 euro in waterdichte zakken. Dat scheelt, dan kun je dat zo meenemen. Nou, dat probeerden een aantal mensen ook. Maar de Carabinieri waren er toch wel snel bij. Wij gaan luisteren naar een klassieker van Doe Maar. Hier is twee.

0: De wegen in het midden van het land die zijn vrij. Straks heb ik voor jou natuurlijk wat leuke uittips voor het weekend. Maar eerst gaan we eens even kijken naar het weer. De dag start droog met flink wat zon en lokale mistbank. In de loop van de dag ontstaan stapelwolken, maar blijft op een zeer lokaal buitje na zo goed als droog. Temperatuur die stijgt naar 21 tot 27 graden. En vanavond en vannacht is het droog met een mix van opklaringen en hoge wolkenvelden. Met weinig wind koelt het af naar 9 tot 16 graden. Dat is lekker slapen dus. En ontstaat een lokale mistbank. Morgen flink wat zon en droog met 26 tot 31 graden wordt het een stuk warmer.
1: Iedere zaterdag muziek bij de koffie met Marcel Draaf.

Ja, nog niet zo heel lang geleden ben ik bij de optredens van de Edwin Evers Band geweest. En dat was natuurlijk weer super gezellig. Midden in het bos. En ik weet niet of er nog kaarten zijn op andere plekken. Maar het is meestal snel uitverkocht. Dus als je nog naar een optreden van hem wil, dan moet je er snel bij zijn. We gaan eens even kijken wat er nog te doen is in de stad Utrecht. Alhoewel er heel veel vakantie is. Maar in Overvecht is in ieder geval nog steeds de kermis. Die is afgelopen woensdag begonnen. En die is nog tot aanstaande woensdag 5 augustus. Dus daar kun je nog even in een lekkere attractie. Het recept is altijd zorg dat je eerst goed aan de suikerspinnen bent gegaan. En redelijk misselijk bent geworden. En dan in zo'n ding. Alhoewel, de botsauto's vind ik zelf ook altijd wel leuk. Wat ik ook leuk vind, is jouw verzoekje als je hem doorgeeft. Marcel@bingofm of gebruik de Bingo FM app.

Ja, een lekkere plaat hoor, die van Thomas Bergen. En als jij de keuze had, we gaan eens even kijken wat er nog meer te doen is. In ieder geval kun je naar de kinderfilms, terug naar je nostalgie. En dat kan bij De Scene. En dat is nog deze maand. En daar zijn allerlei klassiekers te zien, zoals bijvoorbeeld Afblijven of Kruimeltje. Je moet echt eventjes gaan kijken wat betreft het programma, of er wat voor je tussen zit. Doe dat dan lekker als het wat minder weer wordt of zo. Hè? Dat zou kunnen. Dat is nu nog niet, maar ach, en anders kun je lekker afkoelen. Hè? Dat is ook een goede tip. Wij gaan een liedje draaien van Koos Albers. Dat is aangevraagd door Sandra. Speciaal voor Ricardo natuurlijk. Jij blijft bij mij. Oh, nou, kruip romantisch bij elkaar eventjes en zorg dat het niet plakt.

Het is de eerste zaterdag van een nieuwe maand, mensen. Het is 1 augustus. In het volgende uur hebben we natuurlijk de dag van vandaag. Wat wordt er gevierd op 1 augustus? Ja, dat hoor je dus straks in het volgende uur. Eerst hebben we nog een goede tip voor als je wat vrijwilligerswerk zou willen doen. Dat is namelijk de Boskalis Beach Cleanup Tour. Daar kun je aan meedoen vanaf vandaag tot 15 augustus. Wordt gedaan op 30 locaties. En zo'n 25.000 vrijwilligers ging je ook voor. En dat betekent dat je met een zo'n knijpertje over het strand gaat lopen en meestal sigarettenpeuken aan het rapen bent. Maar ook andere dingen natuurlijk die daar liggen. Om zo de stranden toch weer wat schoner te krijgen. Wordt groots gedaan. En er zijn 30 locaties waar je je voor kunt aanmelden. Nou, mocht je een dagje strand zo willen doen, kan dat dus. Kijk even op internet naar Boskalis Beach Cleanup Tour. Wij gaan luisteren naar Marco Schuitmaker op Bingo FM. Heb jij een verzoek? Dan kun je hem gerust doorgeven. Marcel@bingofm. En anders gebruik je de Bingo FM app.

Dekker en de Superstar, haar nieuwste hit. Wij zijn bijna aan het einde gekomen van het eerste uur muziek bij de koffie. Niet getreurd, straks natuurlijk het tweede uur.

0: Pascal Redekker en de badkamerkraan. Zometeen kun je mee gaan zingen als je relatie bijvoorbeeld net uit is met Ik leef niet meer voor jou. Tot het NOS Radio Nieuws.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK voetbal zou gaan beheren. Dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist de Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Muziek bij de koffie met Marcel Druijf.

Ja, ik hoop dat je hebt meegebruld met Marco Borsato. Ook als je geen liefdesverdriet hebt, dan is het ook prima te doen hoor. Ik leef niet meer voor jou. Welkom in het tweede uur muziek bij de koffie. Kijk even naar de verkeerscomputer. We zien 5 minuten op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Nou, dat is goed te overzien. Ja, ze hadden ons de Zwarte Zaterdag beloofd. Dat kan nog steeds. In Europa, de Route du Soleil onder andere, staat dan vast. Dat komt door terugkerend verkeer, maar ook verkeer wat nog steeds op vakantie gaat. Zometeen hebben wij verzoekjes, ook in dit uur dus. En de dag van vandaag, zoals we dat altijd doen in het tweede uur. Ja, over liefdesverdriet gesproken. Tino Martin weet er ook alles van. Jij liet me vallen, gaan we nu naar luisteren.

Even met Dirk, even reactie op Italië. Draai het plaatje even van Rita Corita. Koffie, koffie, lekker bakje koffie. En waarom krijg je Italië bij Espresso van die hele kleine kopjes koffie? Dat doen ze Espresso. Oké, flauwe grap, maar wel leuk. Groeten.

0: Het gesprek met Bert van Linden over de cappuccino. In het vorige uur. Ja, ondertussen mag je het dus eigenlijk niet meer bestellen, hè, in Italië. Na 11 uur is het nat dan om een cappuccino te bestellen. Maar goed, ondertussen zijn ze er ook aan gewend. Ja, dat die rare mensen uit Nederland dat wel doen. En kijken ze dus niet zo heel vreemd meer van op. En, ja, nou ja, Dirk vroeg hem aan. En Dirk had ook zijn moppenboekje bij zich. Hij heeft dat even opgezocht. En had nog een leuke flauwe mop.
1: Het is zaterdag.
0: Het is 1 augustus.
1: De dag van...
0: Het is Wereldlongkankerdag, mensen. Nou, dat is goed om daar even bij stil te staan. Daarom is het ook Wereldlong.

Nou, echt nog nooit zoiets vies gedronken, maar goed. En het is zelfgemaakte taartdag. Dus mocht je nog inspiratie willen hebben, zou ik zeggen, is dat misschien iets leuks om te gaan doen. Je kunt ook gewoon lekker meegenieten van de muziek hier op Bingo FM. En ja, wat voor muziek. Dit is echt een heerlijke plaat. Gordon en Replay. En Milo.

Hij kan niet alleen een moppie acteren, maar ook een moppie zingen. Casper van Kooten. En voel je de hitte? Ja, dan hoop ik dat de airco het goed doet. Want ja, de Zwarte Zaterdag maakt zijn naam toch waar. Zo zie ik hier in de nieuwsberichten. Het verkeer staat overal vast in Zuid-Europa. Onder andere in Frankrijk natuurlijk op de Route du Soleil. Maar ook Zuid-Duitsland en Oostenrijk loopt het verkeer vast. ANWB verwacht dat de drukte in de loop van de middag verder zal toenemen. Ja, en dat het zo rond 1 uur het drukst zal zijn. Ja, werd natuurlijk al gewaarschuwd en ook gezegd van dat het veel beter is om op zondag te gaan vertrekken. Maar ja, dat mooie weer in het buitenland, dat lonkt natuurlijk ook. Ja, daar krijg je ook slaaptekort van. Want ja, die warme nachten, hè,

0: het is wereldwijde webdag. En daar heb je dan ook de wifi bij. En dan kun je daar gebruik van maken. We luisterden naar Erwin Haarmans. Het is ook Zwarte Zaterdag, dat hebben we ook al zojuist benoemd. Maar ook hier in de regio is het druk. A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen. 13 minuten. 14 minuten op de A2 Utrecht richting Zatogenbos tussen Nieuwegein en knooppunt Everdingen. En 8 minuten op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Oosterbeek en Waterberg. Nou, hou daar dus even rekening mee. Kijken we ook gelijk naar het weer. Vanmiddag is het droog en zonnig met stapelwolken. Maximaal liggen tussen de 21 graden in het noorden en 26 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig. Vanavond lossen de stapelwolken op en zijn er in het zuiden hoge wolkenvelden. Het koelt ook af vannacht. Het is dan 10 tot 15 graden. Lokaal ontstaat er een mistbank. Morgen wordt het droog en overwegend zonnig. De wind uit het oosten voert warme lucht aan en de maxima liggen tussen de 25 en 30 graden. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust.
1: Iedere zaterdag muziek bij de koffie met Marcel Draaf. Licht aan.

leest die roddelblaadjes. Nou, als je de hoort, ze weet precies wie met wie het mes in duikt. Dan zit ze oeverloos te zwetsen dat een aan de legde kertje. Ja, zelfs loopt ze met een hete kruik. Maar dan ik zat. Een 1200 lesje heb ik mijn rijbewijs gehaald. Toen zei mijn man, zat jij de eend in de garage? Zat hij te schreeuwen, hij is een gek. Dus ik raamde eerst een hek. Toen zat ik bij de bakker in de etalage.

Nou, fijn om weer eens even te horen. Tienke Schouten. En dag gebemoei. Heb jij een verzoek? Geef hem gerust door. Marcel@bingofm.nl. Wij kijken ook even naar de website van de collega's van RTV Utrecht. En als je nou wat meer informatie over Justin de Wild wil, dan moet je daar eens even naartoe gaan. Want daar staat een mooie reportage. Hij vertelt daar veel ook over Veenendaal. Hij zegt onder andere dat Veenendaal mooier is dan Parijs. En dat vindt hij ook echt. Ja, want hier praat je gewoon Nederlands, zo zegt hij. En in Parijs, daar praten ze Frans. En dat kan ik niet zo goed. Nou, dat is al meteen een goede reden om inderdaad Veenendaal veel mooier te vinden dan wat Frankrijk. Het hele reportage, ja, die kun je dus lezen bij de collega's van RTV Utrecht. En nou goed, dat heb je zo gevonden. Justin de Wild kunnen we natuurlijk niet nalaten ook om ook die hit te draaien.

Maar heb je wel de beste muziek van Bingo FM bij je? Want ja, je kunt natuurlijk overal in de wereld naar Bingo FM luisteren. Wij draaien de Puma's en mijn houten hart.

0: Sinneke hoorde je en ik doe wat ik wil. En dat was... meneer Verwoerd heeft zijn telefoon nog aanstaan.
1: Zat je zo lekker naar mij te luisteren?
2: Ja, ik zat naar jou te luisteren toen ik hier naartoe reed. En dan heb ik altijd jouw uitzending aanstaan natuurlijk.
1: Oh.
2: En proberen door het verkeer heen te komen. Dat is goed gelukt.
0: Je kwam een beetje als een opgewonden standje net binnen.
1: Nou, dat had te maken. Ja,
0: ik wil ook dat je geen koffie drinkt. Jij moet iets van kamillethee of zo.
1: Even
0: rustig worden.
2: Van die bloemetjes thee.
0: Ja.
2: Waar het namelijk om ging.
0: Nou.
2: Ik rijd dus via de N320. Dat is een B-weg.
0: Ja.
2: Tussen Culemborg en Mourik. En je hebt daar ook van die parkeerplaatsen natuurlijk. Waar je even kan gaan zitten.
0: Ja.
2: Is er een man met een camper. Maar die dacht dat hij een Max Verstappen camper had.
0: Ja.
2: En die trekken we ineens zo voor de auto's. Terwijl er nog anderen aankwamen. Zo, dus ik
0: onder andere jij.
2: Ja, onder andere ik. Dus toeteren en op andere weg helpen. En weer gauw terug. Want er kwam tegenverkeer aan.
0: Ja.
2: Dus ik wens die man veel succes. Wel even zijn praktijk ook halen.
0: Dit is mensen... Ja. Als jullie dit verhaal zo aanhoren... Dit is wel de gekuiste versie, hoor. Net was het echt
1: heel gekuist.
0: Een stuk drukker. Maar goed.
1: Heel gekuist.
0: Hij weet dat hij op de radio is. En denkt, laat ik het een beetje... We hebben elkaar zondag nog gezien, hè?
1: Ja.
0: Afgelopen zondag.
1: Lekker zitten.
0: Zijn we even met z'n... Even een hapje wezen eten. Was gezellig, hè?
1: Was heel gezellig.
0: Ja, dat vond ik ook.
1: Ja, in Mourik.
0: In Mourik zijn we even een hapje wezen eten. Daar bij de lokale etablissement.
1: Ja, in de Betuwe.
0: Bij het Lipje.
1: Leuk.
0: Ja. Nee, vond ik ook. Goed. Hey, tot de orde van de dag.
1: Ja.
0: Want wij moeten ook door.
1: Ja.
0: De weekendartiest.
2: André Hazes senior pak ik dan, hè? De oude Hazes.
0: De oude Hazes, ja.
2: Oude Hazes.
0: Een hoop keuze in ook.
2: Ja, daarom. Dus ik heb wel wat klaar.
0: Oké. Okay. En verzoekjes kunnen mensen dat nog doen?
2: henry@bingofm.nl en anders via de socials.
0: Oké.
2: Klinkt goed, hè? De socials.
0: Nou, je bent lekker voorbereid.
1: Doe ik thuis
0: al. Dat horen we graag. Ja, dat ga ik ook vanuit dat je dat doet. Dat doe ik ook. Wij gaan luisteren naar Drukwerk. En die klassieker, Marianneke.

0: Ja, en nou, degene die na mij komt is ook heel spontaan. Hij is ook heel knap. En ook een van de mooiste. Het is namelijk Henry Verwoerd. Zometeen na 12 uur de weekendlunch. Ik wens jou ook een heel goed weekend. En veel plezier dus bij de rest van de programmering. En wat je gaat doen in dit weekend. Ik heb ook van allerlei dingen op stapel. Maar dat komt goed. Hey, tot volgende week.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK-voetbal zou gaan beheren. Dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Met angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Weekendlunch met Henry Verwoerd.

0: Glamorous Grace en hoe? Ja, kun je aan haar vragen als je ze even...
1: Ja, had ik kunnen doen als ik haar had gekend. Ja, want een paar weken geleden kwam ik er natuurlijk tegen.
0: Ja, toen kwam jij ze nog tegen, ja. Had je het gelijk kunnen vragen?
1: Had ik het kunnen vragen, ja. Het is niet gelukt. Nee, en om er nou achteraan te rennen is ook
0: zo. Ja, is ook weer zo. Glamorous, mag ik even wat vragen?
1: Hoe zat dat ook alweer?
0: Ja, mooi man. Hé, maar ik heb er weer van genoten hier natuurlijk. Dus snel gereden, je hebt meer ergernis ook gehoord. Dus die ben ik er weer kwijt. Ja.
1: Oh, gelukkig.
0: Lekker bakje koffie erbij.
1: Ja,
0: dat gaat vrij snel. Ga nog leuke dingen doen.
1: Ik ga zeker nog leuke dingen doen. Natuurlijk een soort telefoondebakel. Want ik heb een nieuwe telefoon. Ja. Dus, en ik ga lekker barbecue vanavond.
0: Oh.
1: Met vrienden.
0: Ja.
1: En, morgen, zondag, ga ik naar het Van Gogh Museum.
0: Oh.
1: Ja, eventjes, dat is niet zo heel groot. Maar de vorige keer dacht ik in al mijn onwetendheid daar zo naar binnen te lopen met mijn museumjaarkaart. Als we even je schuifje dicht doen als je moet boosten. En, toen dacht ik... Maar goed, dat was dus ook een paar weken geleden.
0: Ja.
1: Heel veel toeristen natuurlijk ook. Dus het was een beetje dommig van mij om te denken dat ik zo door kon lopen.
0: Ja. Nee.
1: Dus dat vond dat meisje ook.
0: Ja.
1: En zei, nou, dan moet je online dus eventjes plekje reserveren.
0: Ja.
1: Dat hebben we dus gedaan.
0: Dus dan ga je morgen doen.
1: Gaan we in de rebound om alsnog naar het Van Gogh Museum en dan ga ik natuurlijk ook eventjes gewoon naar het centrum.
0: Ja. Terrasje pikken.
1: Ja,
0: lekker man.
1: Ah, lekker man.
0: Wens ik een heel fijn weekend in ieder geval. En tot
1: volgende... En wel te laat voor Madonna dan trouwens.
0: Ja.
1: Want die is vandaag.
0: Dat is vandaag. Ja. Die kun je online wel, je zou wat beelden kunnen zien.
1: Ja, volgens mij gaat ze niet zingen hoor. Ze is alleen aanwezig.
0: Oh.
1: Denk ik. Ja, misschien ook beter ook. Want zo goed is ze natuurlijk.
0: Nee, heb ik ook wel eens gezegd een paar jaar geleden. Dat ze tegen mij, ze kunnen beter.
1: Sommige mensen vragen zich af of ze überhaupt ooit heeft kunnen zingen. Maar dat mag iedereen zelf weten.
0: Ja, dat gaan we nog een keer onderzoeken. Nou, ik ga leuke plaatjes draaien tot 2 uur. André Hazes is de favoriete weekendartiest. Dus ik ben al een beetje aan het snuffelen weer in dit archief. En voor de rest, als je een plaatje wilt hebben, Henry@bingofm.nl.

Een oudje van Christian Anders. Duitse uitvoering Geh nicht vorbei. En dit was Robert Pater in het Nederlands. Blijf toch bij mij. Natuurlijk tot 2 uur kan dat. En lekker luisteren. En goed insmeren als je in de zon zit. En om het 30 minuten even kantelen natuurlijk. En mocht je een plaatje willen horen, henry@bingofm.nl.

Lekker zegt de bingo schrijf van deze week. Wesley Bronkhorst en Tutti Colori. Pronto, comitikami, mi amore. Of zoiets in het Italiaans. Ik ben ermee bezig om het te gaan leren in ieder geval. We gaan even naar het brugspuntje in de show met Samuel Welten.

André Hazes, favoriete weekendlunchartiest van vandaag. De eerste die we draaien in deze uitzending. Kleine jongen, zo heette dat. Ho, ho, ho, ho. Ze zijn weer lekker hoor. Straks gaan we Django Wagner doordraaien. En ja, we hebben natuurlijk ook nog later in het programma het broodje speciaal.

Django Wagner. En waarom ben jij gegaan? Nou, ik ga nog niet, want tot 2 uur hou ik muzikaal je hand vast en je lunchpakketje mocht er nodig zijn. Je hoorde in de uitzending van Marcel al over de Zwarte Zaterdag natuurlijk, dus het is overal hartstikke druk. En kijk dus wel een beetje uit de druk. Het is vakantietijd en je kan zomaar een kaartje krijgen voor een leuk appie uit de vakantieadres. Nou, komt goed uit. Willeke Alberti geeft de groetjes uit Rio.

0: Een broodje speciaal.
1: En dat broodje speciaal is origineel uit 1963 van Willeke Alberti. Men werd dunnetjes overgedaan door Hein Simons. Dat is het broodje speciaal voor vandaag.
2: Spiegelbeeld, kom zij maar eerlijk. Is dat schon zo lange her?

Simons. Een oudje van Willeke Alberti uit 1963. Willeke Alberti had toen Spiegelbeeld en Hein die deed het in Spiegelbeeld in Duits. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Dat was een broodje speciaal. Het is een Nederlands artiest wat niet Nederlandstalig gezongen is. Ja. Zo doen we dat hier bij je vrienden van de radio. Tijdens het weekendlunch. Onder gedenken en vermoed bij je tot 2 uur. Nou, ik heb nog mooie platen voor je klaarstaan hoor. Straks nog even de nieuwe van Marcel van Sas. Dan weet je dat in ieder geval al.

Hoppa! Lekker hoor je. Rutger van Barneveld, zwoele zomernacht. Hij was van de week nog bij Helene Hendricks bij de zomereditie. En ja, was hartstikke leuk. Even een interviewtje kreeg hij nog met Helene Hendricks. En het is een grote hit voor Rutger van Barneveld. En het is hem ook gegund. Wat we ook gunnen is een grote hit voor Marcel van Sas. Vriend van de show. En zijn nieuwe single hier bij Bingo FM. Het nummer dat heet Gas geven. Nou, dat zou ik zeker doen. En de buik erin als het ware.

favoriete weekendlunch wordt die voor vandaag. André Hazes en Uit Mijn Bol. Nou, we gaan even walsen naar het nieuws van 1 uur. En daarna zijn we terug met het tweede gedeelte van de weekendlunch. Dus blijf er lekker bij.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. De KNVB wil dat FIFA-baas Gianni Infantino opstapt. De KNVB heeft het vertrouwen in hem verloren na zijn plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen. Dat het plan vannacht is ingetrokken, verandert daar volgens de bond niets aan. De bond zegt dat er een fundamentele vertrouwensbreuk met Infantino is ontstaan. Ook de Europese voetbalbond UEFA roept op tot hervormingen binnen het bestuur van de FIFA. De politie heeft een Duitse vrachtwagenchauffeur opgepakt die gisteren betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A12, vlak voor de grens. Er botsten toen 4 voertuigen op elkaar en 3 mensen raakten gewond. Het ongeluk was bij Babberich, waar de Duitse politie geregeld grenscontroles houdt. Door die controles ontstaan er geregeld files op de snelweg. Of dat ook een rol heeft gespeeld bij het ongeluk gisteren, wil de politie niet zeggen. De Duitse chauffeur die is opgepakt wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland vuurde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen daarbij 9 doden en raakten 23 anderen gewond. En op de Pride in Amsterdam is op dit moment de botenparade aan de gang. Zo'n 80 boten varen door de grachten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Omdat dit jaar ook de World Pride in de stad is, een groot internationaal evenement rond de Pride, zijn er extra veel bezoekers in de stad. Ook premier Jette is erbij, als eerste homoseksuele premier. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en is daarna ook op een boot gestapt. Jette noemt de botenparade één groot feest, een dag van vrijheid en plezier. Het weer, veel zon en enkele stapelwolken met lokaal ook een klein buitje. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. En dan wordt het ook wat warmer dan vandaag met 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Weekendlunch met Henry Verwoerd.

gezegd, Vincent, en geniet van het leven, want het duurt maar... Doe even normaal, joh, doe even normaal. Er zijn erbij, die kunnen ze niet gedragen wat dat betreft natuurlijk. Ga maar even buiten spelen, ja, goed zo. Doe wel even de deur achter je dicht. Ja, lekker zeg, jongen. Welkom bij het tweede gedeelte van de weekendlunch. Ondergetekende van Moerdbeijer. Een oudje van...

Dizzy en Yves Berensen, we zijn er. Lekker ritmisch verantwoord, zonnebrand oliebestendig. Ik zou zeggen, zet het radio een tandje harder. Als de buren er zijn, gewoon lekker mee laten dansen. Zijn de buren er niet? Nou, kan jou het schelen. Zet je hem nog een tandje harder. Hier is Guus Meeuwis bij je vrienden van de radio. We gaan even proosten.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

André Hazes, zijn favoriete weekendlunchartiest van vandaag. En bloed, zweet en tranen. Nou, we gaan straks nog een plaatje draaien natuurlijk. Want we zouden er 4 draaien in de uitzending. En dit was nummer 3. Ja, zo gaat het nu. We gaan even terug in de tijd met Herman van Veen. En zingt over Anne.

Ik dacht al, zie ik toch bij Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht, joh. Amore, amore, van je linker naar je rechteroor. Of zien we wel voor eigenlijk. We zijn bezig met de lunch op Bingo FM. Ik wil altijd meezingen, maar ik zing twee stemmers, namelijk vals en hard. Dus dat wil ik jou weer besparen natuurlijk. Straks bellen PNS, maar eerst even Circus Custus. Bij je vrienden van de radio, recht uit het hart van de Domstad, zijn dit de lekkerste Nederlandstalige hits. En dit is er een van, Louise. Louise.

contigo. Bella Perez. Oh, jammer genoeg heb ik je telefoon niet. Anders zal ik je bellen, Perez. Ja, zo gaat het helemaal. 1334 digitaal met je vrienden van de radio. Straks gaan we eens even kijken wat er in die oude platendoos zit. En ik heb er een gevonden van 44 jaar geleden. Maar nog steeds leuk om te horen. Hier is Henk Bennaar. In

0: Weekendlunch met Henry Verwoerd. Wat zit er in mijn oude doos?
1: Nou, ik heb diep zitten graven. We gaan terug naar 1982. Met The Voice of Europe, oftewel Eddie Wally.

0: Eddie Wally, onder je balustrade. Ja, een opmerkelijke man was dat altijd. In een rood pak, een rode hoed op en een rode zonnebril. Ja, het was echt mooi. Het nummer dat heette Onder je balustrade. En het is ook meerdere mensen hebben dat overgenomen. Willem Bart onder andere, de Lenko's, Johnny Romein en Buena de Mosquito. En dat was weer de man van Rita Corita van Lekker Bakkie Koffie, ken je wel? Ik ga even een stukje piano voor je spelen dan vooruit. En dan laat ik het verder zo over aan Dilano Kuiters. En laat ze allemaal.
1: Ik

0: André Hazes, favoriete weekendlunchartiest. En Zomer, zo heette dat. Sjaan, die zei er vond het altijd wel leuk dat je die platen nog eens een keer terug kan horen van André Hazes en zo. Ja, en dat vind ik ook namelijk, die oude nummers van André Hazes. Ik ben zo blij dat ik ze niet vergeten ben. En vandaar nog wel eens een keer draaien hier bij je vrienden van de radio Bingo FM.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: Ciao. Doei, adios. Je hoorde Guido van der Graaf hier trouwens op Bingo FM. Het is voor mij ook weer tijd om afscheid van je te nemen. Ik ga straks weer buiten spelen. En ik wens je natuurlijk heel veel plezier met de rest van de programma's. En morgen dan zal ik zorgen dat de tafel weer gedekt staat met lekkere platen voor jou aan de andere kant van de radio. Dus ik hoop dat je er dan ook weer bij bent. Ik laat je vrij. Tot aan het nieuws met Tineke Schouten. En dan zie ik je morgen weer. Ja, lacht er wel weer. Ja.
1: Dat zit op zich. Dat is wel grappig, hè?
0: Ja, dankjewel. Nou, maak er een mooie dag van. Bye, bye.

0: eenvoud. Of schrijf me je letter, ijdelwijd, bij de brievenbus.
1: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal.
4: De KNVB heeft geen vertrouwen meer in FIFA-baas Infantino na zijn plannen voor het WK voetbal. Hij wilde een apart bedrijf laten oprichten waarin de commerciële activiteiten als ticketverkoop worden ondergebracht. Dat leidde tot veel kritiek, ook binnen de FIFA zelf. Volgens de KNVB vraagt het hele proces om een serieus gesprek over de toekomst van het bestuur van de FIFA. Het Radboud UMC in Nijmegen had eigenlijk kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruise ship. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld. Maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland voerde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen 9 doden en raakten 28 mensen gewond. Het is Zwarte Zaterdag en daarmee zoals elk jaar behoorlijk druk op wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment stond rond 12 uur stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland was het ook file rijden richting Oostenrijk. De komende uren moet het wel weer rustiger worden op de weg. Vandaag gaan vooral veel Fransen met de auto op weg voor vakantie. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Lokaal kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog bij maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Menno's Weekend met Menno Otger.

0: met jou zo even het nummer Yves Berendsen samen met Emma Heesters. Welkom bij Menno's Weekend. 2 uur lang de allerlekkerste muziek hier bij Bingo FM. Jongens, het is ook trouwens weer 1 augustus. Wat vliegt die zomer uit je handen, hè? Als ik eventjes bij jou mag zijn, dat zingt Vincent. Nou, wat mij betreft blijf je lekker bij me tot 4 uur.
1: Ik wist het meteen. Nooit meer alleen. Mijn hart was veroverd.

0: alles voor mij.
1: Ja, we reizen helemaal hier bij Bingo FM. Maan was dat, oftewel Maan de Steenwinkel, want zo is haar hele naam. Ze is alweer actief sinds 2015 en ze is...

een van de alleraardigste artiesten die ik ken, Walter Kroesen. En ik mis je elke dag een beetje door met muziek uit de jaren 80 is dit alweer. En dan heb ik het over de band VOF de Kunst. Later gingen ze kinderliedjes maken, vooral voor Sesamstraat en het Klokhuis, geloof ik. Maar dit komt nog uit de tijd dat ze optraden met hun band en popmuziek maakten. Dit is Oude Liefde Roest Niet.

Ja, lekkere zomerige plaat is dit, hè? Ai, arriba, arriba. Joey Nicolai was dat en Tinto de Verano. Trobby, Fleming en Snelle, die hebben met z'n drieën de samenwerking gezocht. En die kwamen tot de conclusie dat ze weer een dagje ouder werden. Wat nou?

0: Ja, weer een dagje ouder, hè? Ja, dat worden we allemaal. Daar is helemaal niks aan te doen. Ja, de volgende, dat is een leuke hoor. René Vroeger samen met Billy Dans en De Stad.
1: Je krijgt

uit de jaren 70. Wat willen we drinken? 7 dagen lang. Dat was volgens mij de allergrootste hit van hun. Je voelt pas nattigheid als je droog komt te staan. Dat was de plaat die we zojuist draaiden. Word nou niet verliefd, dat zingt Henk Dame. Nou, ik weet niet of ik het daarmee eens ben, hoor.

wat heeft deze man een hoop muziek uitgebracht. Hè? Rob de Nijs, daar heb ik het over. En mijn beste vriendin. We gaan langzaam richting het journaal van 3 uur. Maar na 3 uur, dan ben ik nog een uur bij je hoor. Dit is Robert Leroy samen met Lange Frans.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Marnix Ampers met het NOS Journaal. Alle 10 de bergbeklimmers die donderdag werden overvallen door een lawine in Pakistan zijn om het leven gekomen. Ze waren bezig met een beklimming van de Broad Peak van ruim 8 kilometer hoogte toen ze werden getroffen door de lawine. Ze werden daarbij een kilometer naar beneden gesleurd. Onder de slachtoffers is bergbeklimmer Nirmal Purja uit Nepal. Over hem werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het Radboud UMC in Nijmegen had kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten, is de conclusie van onderzoekers. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het Hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruiseschip. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Het is Zwarte Zaterdag en daardoor is het zoals elk jaar behoorlijk druk op de wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment, rond 12 uur, stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland is het ook file rijden richting Oostenrijk. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden is nu ook definitief geschorst door de Internationale Rolstoelbasketbalbond. Van der Linden was eind 2024 al op non-actief gezet als bondscoach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Sinds vorig jaar was hij coach van de Italiaanse mannenploeg. Door de internationale schorsing moet Van der Linden daar nu ook mee stoppen. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Menno's Weekend met Menno Otger.

dat ik een stukje van de wereld ben. Dat ik de wijsjes van de zeisjes en de merels ken. En dat ik mee mag doen met al wat leeft. En mee mag ademen met al wat adem heeft. Ik ben zo blij dat er in mij altijd narcissen zijn. En dat er vruchten, vlinders, peulens, vogels, vissen zijn. En al die blijdschap.

0: dat je nog steeds bent afgestemd op Bingo FM. Dit is het tweede uur van Menno's Weekend op zaterdag 1 augustus alweer. Rudy Karel, die draaiden we zojuist. En wat een geluk dat ik een stukje van de wereld ben. En Rudy ging in 1960 hiermee naar het Eurovisie Songfestival. En de hoop was heel hoog, maar helaas pindakaas. 1 na laatste werden we met dit nummer. Nou ja, niks aan te doen. Frank van Netten, daar gaan we mee door. En leef als een zigeuner.
1: Denk dan eventjes aan mij.

spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon?

langzaam opgaan in de zinnen die me treffen als een bliksem met vernietigende kracht.

0: Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen.
1: Ja, we draaien ze helemaal hier bij Bingo FM. Menno's Weekend, dat is de show waar je naar luistert. Marco Borsato zojuist met Margherita. En dan heb ik het niet over die pizza natuurlijk. Deze zomer zijn er ontzettend veel lekkere zomerknallers uitgebracht. Maar eentje die er wel heel erg bovenuit stak was die van Rutger van Barneveld. Dit zijn de Zwoele Zomernachten.

0: Ja. Zij is met me, zo heet het nummer, Bilal Wahib, samen met Lassa. Jongens, het is hoogste tijd voor...
1: Menno's favoriete keuze.
0: Ja, tijd voor mijn favoriete keuze. Ik heb een plaatje meegenomen uit mijn eigen platenkast. En deze keer een best wel zomers plaatje, moet ik eerlijk zeggen. Het is van die damesband uit de jaren 80. En dan heb ik het over de Dolly Dots. En Do You Wanna Wanna? Do You Wanna Wanna?

Ja, lekkere zomerse muziek. Ik heb weer een plaat dus meegenomen uit mijn eigen platenkast. En nou, binnenkort neem ik er gewoon weer eentje mee. En die draai ik hier gezellig op de radio. Door met een nou best wel bijzondere combinatie. En dan heb ik het over Henk Westbroek samen met Nens. En Nens was in de jaren 90 de liedzangeres van de band 24/7. En ja, ze hebben de armen ineengeslagen. En ze hebben een prachtig nummer uitgebracht. De eerste en de laatste. Oftewel, de laatste en de eerste. Ik weet

Zat en de Circus Tent. Het laatste half uur is alweer aangebroken van Menno's Weekend hier op de zaterdagmiddag. Ik draai de allerlekkerste muziek speciaal voor jou. Door met Even Serieus.

Kijk. Nou, ik zal mijn best doen, Little Kleine, Samuel Welten en de formatie De Amsterdamse Zomer. Maak me nou niet gek, zo heette dat nummer. We gaan een prachtig mooie live versie draaien van John West, namelijk het nummer Wit Zwart.

Jongen, jongen, jongen, wat heb ik deze plaat lang niet gehoord, zegt Schix K. Peters en Aristakis en Kom in mijn arm, in mijn armen, zo heet dat nummer. Ik kijk naar de klok, het wordt langzaam 4 uur, dat betekent dat ik afscheid van je ga nemen. Ik wens je heel veel plezier met alle andere programma's hier bij Bingo FM. Tot heel gauw.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclave niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven, door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. Vanwege de situatie in Ceuta willen 22 Europese landen een spoedvergadering. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 flatwoningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar harddrugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27. Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja uit Nepal, is om het leven gekomen door een lawine. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Schaapsweekend met John Schaap.

is het zondag. Ja, zeker Frans-Duits. We hebben nog tijd genoeg om van dit weekend te genieten. Lil Kleine, Samuel Welten en de Amsterdamse Zomer draaide ik ook voor je met Maak Me Nou Niet Gek. En daarvoor hadden we het beste recept van Bram Bongers op onze playlist.

ook veel lol met me mee. Samantha Steenwijk, voor jou zetten we het licht op groen. Rood of groen, hoorde je. Het is 4:30 geweest en ik begin nu toch wel een beetje trek te krijgen. Papa, ma.

bui. Een hele gulle bui zelfs. Ze mogen alles van me krijgen. En dit waren Agda en de Munnik met Niet of Nooit Geweest. Na het nieuws, nog een uurtje muziek met Schaap. Dit is Daniel.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om ruim 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied dat 4 keer zo groot is als Parijs. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 woningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar drugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27. Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclaven niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden moet ook stoppen met zijn werk voor de Italiaanse mannenploeg. Aanleiding is zijn permanente schorsing door de Internationale Bond. Van der Linden werd in 2024 al op non-actief gezet als coach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Schaapsweekend met John Schaap.

ik heb geen idee. Daar moet ik dan naar gaan raden. Jeffrey Hezen, Loco, Bilo Wahib en Lassa, zij is met me. En William Jans draaide ik met Amor de Mis Amores. Ach, wat een prachtige bos.

het ook niet anders, want ja, het is mijn levenslied. Ze kijken naar mijn tattoos en mijn situatie thuis. Zien me altijd lachen.

schitterend liedje dat niet voor niets de titel Diamant heeft gekregen. Mart Hoogkamer, Hanne Mee, hoorde je samen met Maxime en Ik wil dat je liegt. En daarvoor kwam

alleen zat Monica. Ze woonde in de straat op nummer 7. Sikkers Kussens maakte een liedje over haar. En dat draaide ik voor je. En denk dus, al hoorde je, er ligt waterpas op zaterdagmiddag. En dit was Clouds, Eb en Vloed. En zo zingen alle sterren hun liedjes op Bingo.

0: down. Django Wagner, daar zijn vaders voor.
1: En leg me neer.
0: En dit waren Marco Borsato en Matt Simons. Breng me naar het water. We gaan naar het vuurwerk. Er gaan prachtige kleuren door de Utrechtse eten. De lunches worden afgestoken door Senna en Sven Versteeg met de knallen van een single.

0: genomen door een busreisje dat zij maakte met de studentenvereniging. Onderweg met Lustrum UVSV en Jokke en Roland Beelen, die kladblok en een pen bij zich hadden, ja, werd dit liedje geschreven over Lloydje. En Jan Smit draaide ik met het liedje dat hij zong voor zijn oma. Het is een van de eerste liedjes die is uitgebracht van Jan. Ik zing dit lied voor jou alleen. Nou, nu wordt er een uit de schatkamer gehaald van Benny.
1: Je hebt gehuild, je hebt gebeden, je hebt de wereld om je heen vervloekt.

uit je ogen als ik opeens weer voor je sta. Je laat je tranen zomaar door me drogen en zegt het spijt me zo, et cetera.

Benny Nijman, een mooi liedje uit mijn persoonlijke platenkast. Liefde voor het leven draaide ik voor je. Voor deze hit van André Hazes, ik meen het. De show zit erop. Er komen nog een paar nette meisjes bij ons buurten. Ze noemen zich zo.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is één persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. In Amsterdam loopt de botenparade bij de Pride op zijn eind. Hoeveel bezoekers erop af zijn gekomen, zegt de organisatie niet. Die heeft het alleen over een gezellige drukte. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Door de grachten voeren zo'n 80 boten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. De brand heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied van 4 keer de omvang van Parijs. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja, is om het leven gekomen door een lawine. Dat heeft zijn bedrijf bekendgemaakt. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: dijk.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Amsterdam hebben zo'n 80 boten meegedaan aan de Canal Parade. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel mensen verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. De botenparade is onderdeel van de Pride, om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was een wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is 1 persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als 4e. Het weer, vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Boeotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In het gebied aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners is via het water in veiligheid gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet. Alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Op veel plekken in Amsterdam zijn vanwege de Pride straatfeesten, optredens en evenementen. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daarom morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen vierde. Het is de vijfde keer dat Wiebes een etappe wint in de Tour de France Femme. Het weer vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn.

café van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend al stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. Door de hitte en het gebrek aan regen is dat een stuk minder. Het land moet daardoor elektriciteit importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om de druk op het net te verlichten moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen in Hongarije vanaf komende week 's middags stilgezet. Bij een explosie in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant in de buurt van een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend, maar mogelijk gaat het om een gasexplosie. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest bij de brand. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, het blijft nog een tijd aangenaam. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant bij een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement, mogelijk een verjaardag van een generaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de rivier de Donau. Dat komt door de hitte en het gebrek aan regen. Normaal gesproken levert de centrale bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren vanmiddag door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers er op af zijn gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn al verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou geprobeerd hebben haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. Volgens lokale media was er een besloten evenement in de horecazaak, mogelijk een verjaardag van een generaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren er in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen droog en veel zon. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Steen.
1: Een geval van zuiver hout.
0: En het was het beste dat ik vinden kon.
1: Toen iemand wegging met het goud.
0: Mijn hart is van het hardste hout.
1: Maar het buigt nog als het moet.
0: Maar niet te ver en rustig aan.
1: Ik weet nog niet echt wat het doet.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Een vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. En de kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, waar ze werd tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, meldde Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. En ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook was in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare aan natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die mogelijk duizenden jaren oud zijn. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na de rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint. En begint daardoor de komende dag in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als vierde. Wiebes won dit jaar ook de eerste etappe van de Giro, maar toen werd ze gedisqualificeerd omdat haar fiets te licht was. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.